Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Freddy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: a kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Yeah. Meeting after meeting moet ik hier echt bij zijn. Of ik lever alleen werk, simpeler kan het niet zijn toch. Al die jaren hard voor weinig neemt, nu is de prijs op. Precies waar ik moet zijn, ergens daarboven, dit is mijn spot. Die water

tik, maar heb hem zwaar verdiend. Weer gevallen in mijn oude gewoonte. Dit is fame, mijn girl. Ik heb de clout niet eens nodig. Heb geen cruises voor mijn pap en al mijn gouden horloge. Nee, ik ben humble tot de dag, ik lig in touwen naar bodem. Als ze weten dat we winnen, staan pole position. Ieder zijn ding, nee, volg mij niet, homie, volg je richting. Free op de guys, het liefste nu nog wachten op de zitting. Lange wierie, dikke barba, ik lijk op een viking. Maar let op straks, dan ben ik oud, rijk, dik en kaal. De whip die staat al oud, zij het ready, zo word ik onthaald. Ik loop de store uit 4 tassen, ik heb niks betaald. Het is normaal, grappig, toen ik niet had, plukte ze mijn kaal.

City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze ere zilveren nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de ere zilveren nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kyiv. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
0: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
0: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat

0: dat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Don't take your love to town. God's sakes, turn around.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou

0: PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek.

0: terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. En het doet me deugd om al die liedjes voor jullie te gaan opzetten die jullie hebben opgestuurd via www.ronvandesteen.nl.
3: Ron van der Steen.
2: En zoals je van me gewend bent, we draaien ze 3 aan 3 strakjes verderop in het programma Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst van start met Anita Meijer. Hier is Why Tell Me Why.
1: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: mensen zijn nog altijd welkom. De verzoekjes, stuur ze op via www.ronvandersteen.nl. Stel je voor dat ik het in de praktijk zou brengen. Hè? Enjoy the silence. Dan wordt het toch wel aan de andere kant van het toestel heel erg stil. Je hoorde Depeche Mode uit de jaren 80.
1: De Muziekfabriek.
0: En als je goed geteld hebt, hadden we nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was wat lekkere dansnummer uit 1999 van Deborah Cox. Nobody's Supposed to Be Here. En we begonnen met Anita Meijer. Why? Tell me why.
2: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
0: En hier zijn de volgende drie.

0: Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Wil je meer weten over dit radioprogramma? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En je hebt vast meegeteld. Ja, het waren er weer drie hoor.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Mahomi, Bumpy Ride. Daarvoor Mink DeVille, Spanish Troll. En we begonnen met Ricky L. Met medewerking van MCK en Born Again. En weet je wat me zo opvalt aan dit nummer? Dat is de verwerking van een viool in een dansnummer. Nou, ik ben ook totaal uit mijn dak gegaan. Het is weer tijd voor ons eerste item en dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: De naam van de groep werd geïnspireerd door een praatprogramma op de televisie. Voor het uitbrengen van hun eerste album was de band bekend onder de naam The New Journeyman. Maar ze zocht iets anders.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Tijdens een brainstorm-sessie zette iemand de televisie aan. In het programma werd een gesprek gevoerd met een Hells Angel. De eerste zin die ze hoorde was: Now hold on there, hoes. Some people care our women cheap, but we just call them our mama's. Sommige mensen betitelen onze vrouwen als goedkoop, maar wij noemen ze gewoon mama's. Cash sprong op en riep uit: Ja, ik wil een mama zijn. Michelle stemde daarmee in en wilde ook een mama zijn. John en Danny keken elkaar aan en John zei: Papa's, oké, probleem opgelost. De band had dus een nieuwe naam. De bandleden hadden veel relatieproblemen en probeerden te werken aan een nieuw album, wat ze contractueel verplicht waren, maar vorderde nauwelijks. Om hun creativiteit aan te slingeren maakten ze een trip naar Engeland. Op een feestje aangeboden door hun platenmaatschappij raakte Cash in gesprek met Mick Jagger. John kwam erbij en maakte een grove beledigende opmerking bij de aanwezigen. Beledigend en teleurstellend rende Cash de kamer uit en verliet direct daarop de band. Als labmiddel bracht de platenmaatschappij daarop een Greatest Hits album uit. Cash was contractueel verplicht mee te werken aan het volgende album en werkte dus ook mee, dus hij maakte netjes het plan af. Kort daarna, in juli 1968, hield de band op te bestaan. In 1998 werd de mama's en de papa's ingevoerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2000 gebeurde hetzelfde voor de Vocal Group Hall of Fame. Een van hun grootste hits is toch wel het nummer California Dreaming, die we dan ook even geleend hebben uit de Jukebox. Luister naar de mama's en de papa's.

0: Weet je ook nog een leuke jukebox classic? Stuur hem dan op via www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. Je hoort het hier. De Muziekfabriek is...

is een liedje met een bepaalde waarheidsgehalte. Some guys have all the luck van Maxi Priest. Goed, laten we daar niet al te veel over uitweiden. Hè? Stel je voor, want voordat je het weet zitten we weer met z'n allen in een groot debat. Daarvoor zat Hans de Boy, Annabel en we begonnen met You Two, Hold Me, Drill Me en Kiss Me. Dat klinkt als een uitdaging, dus kom maar op als je wilt. Verderop in het programma aandacht voor de oude lullenplaat. Maar nu eerst weer drie liedjes op rij. Waaronder die van Nena. Hier is 99 Red Balloons.

0: En bij het beluisteren van dit liedje van Five, You Got The Feeling, heb ik al zin in een heerlijk uitgebreid feestje. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: Natuurlijk dan wel op één voorwaarde als je gezellig meedoet. We hadden CeeLo en 50 Cent en Fuck You. En daarvoor zat Nena in de Engelse uitvoering 99 Red Balloons. Het is tijd voor ons tweede item en dat is de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek.
0: Deze Nederlandse zangeres is geboren in Amsterdam op 27 augustus 1955.
2: Oude lullenplaat.
0: En werd geboren als dochter van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder, die buikdanseres van beroep was.
2: Oude lullenplaat.
0: Voor beide ouders was het hun tweede huwelijk. Uit hun eerdere huwelijken hadden ze al drie dochters. Ze groeide vanaf haar vierde jaar op in Uruguay. Toen ze 8 was, overleed haar vader en keerde terug met haar moeder naar Nederland. Ze werd naar een kostschool gestuurd, deed de lagere school in Driebergen en de middelbare school in Veldhoven. Laura zat voor de populaire meidengroep Centerfold in het groepje Terra. Deze groep bestond van 1980 tot en met 1983. De groep heeft 2 singles uitgebracht. Tussen 1984 en 1989 maakten ze deel uit van Centerfold. Tijdens optredens gingen de dames gekleed in sexy lingerie en scoorden ze hits in eigen land en Europa, maar ook in onder andere Japan. In Nederland scoorde Centerfold haar grootste hit in 1986 met Dick Taylor. In 1991 werd Centerfold opgeheven en begon Laura samen met Rowan Moore een band genaamd The Backlot. Na eenmaal te hebben opgetreden in Paradiso werd een album verwacht. En dat was Introducing. Geproduceerd door Ruud Jacobs met medewerking van de Belgische mondharmonica-virtuoos Jean-Toets Tielemans. In 1992 verschijnt de opvolger Bewitched. Dit album werd opgenomen samen met het London Studio Orchestra en bekende jazzmuzici als Johnny Griffin en Clark Terry. Waarna haar carrière voor de wind zou gaan en vele albums zouden volgen. Laten we eens nader kennis maken met deze gerenommeerde zangeres. Luister naar Dream A Little Dream van Laura Fitchie.

wegdromen. Met muziek van Laura Fitchie. Dream a little dream. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Ja, de koek is op. Ik heb nog één Nederlandstalig liedje voor je. Dat is die van Rob de Nijs. Hij is eindelijk vrij. Nog een fijne dag verder. Gegroet

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Thank you, everybody. All right. Here's another new song.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen en ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Onderzoek nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt

0: zit volgens de rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
2: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
4: Rijnstreek FM.
5: Nou, goedenavond. Het is wel 8 uur. Tijd voor een nieuwe editie van de MSV Menting hier op Rijnstreek FM. Wat heb ik voor je? Nou, heel veel fijne platen, heel veel nieuwe platen ook, dus blijf vooral luisteren. Ik keek trouwens naar buiten, ik dacht van, oh nee, het regent. Dus om eventjes bij stil te staan, eventjes een hele mooie plaat van de Pattern Seeking Animals met Cloud That Never Rain. Want ja... Dat willen we allemaal, toch, of niet? Nou ja, helaas is het een beetje nat buiten. Maar wel fijne muziek hier in de Wageningse Eter. Bij de MSV Menting.

heerlijk geproduceerd plaatje van de Petrol Seeking Animals. Clouds That Never Rain. En ja, ik zei het al bij de introductie. Als je ook nou naar buiten kijkt, dan word je er ook niet heel vrolijk van. Hè? Kwam er maar geen regen uit die wolken. Maar goed, er is weer fijne muziek in de ether hier in Wageningen bij Rijnstreek. En nou, daar mag ik weer een uurtje van verzorgen. En ik heb hier wat leuke dingetjes meegenomen. Ik heb hier wat nieuwe dingen meegenomen. Als ik eventjes vooruitblik op de nieuwe dingen die ik wil draaien. En ik hoop dan dat ik daar tijd voor ga hebben. Nou, dan komen in ieder geval de Rolling Stones langs. En Robin Hitchcock, die komt ook binnenkort met een nieuw album. En die heeft ook weer een tweede single gedropt, My Dead Astronaut. En nou, daar wil ik zeker ergens proberen aandacht aan te besteden. Nou, dus dat in ieder geval wel wat nieuwe dingetjes, dat is leuk. Maar ook wat bekende dingetjes. En nou, de vaste luisteraars van het programma zullen vast wel een boel platen herkennen. En anders, nou, dan hoor je het voor het eerst. Zo makkelijk is dat. Ja, heb je nog trouwens wat voor mij? Want ik heb een mooie verzameling muziek meegenomen. Nou, laat dan eventjes jouw favoriete plaat weten via de bekende kanalen. Radio@rtvrijnstreek.nl. Of ga eventjes naar die Facebook van Rijnstreek. Heb ik een topic aangemaakt. En daar kan je gewoon alles in kwijt wat je wil. En als je dat allemaal niet wil, is dat ook allemaal goed. Dan kan je gewoon lekker het komende uur luisteren naar fijne muziek hier. Heb ik nog meer boodschappen voor je? Oh ja, natuurlijk. Ik heb ook nog 3 nieuwtjes. En dat zijn dus eigenlijk 2 lokale nieuwtjes en 1 muzikaal nieuwtje. En daar heb je plaatjes aan gekoppeld. Dat betekent dat we in deze editie gaan luisteren naar muziek van Chuck Prophet, Dua Lipa en Gotye. Dus dat komt sowieso langs. Zo ieder kwartiertje, zeg maar, dan komt er weer een nieuwtje langs. En zo hobbelen we lekker door het programma heen. En dan is er volgende week weer een nieuwe editie. Nou, genoeg gekletst. Verder naar de volgende plaat. Ik heb eventjes een heel mooi sfeervol plaatje van vroeger uit Den Oude Doos van de MS Fermenting gepakt. Ik vond hem mooi en ik hoop dat jullie hem ook weer leuk vinden. En als je hem wat vaker gehoord hebt, omdat je wat langer luistert, dan is het misschien een feest van herkenning met Patrick Roelf. En Together hier bij de MS Fermenting, Rijnstreek FM.

mooie sfeervolle plaat. Lekker dramatisch einde met die violen. Eigenlijk is het een beetje een herfstplaat voor mijn gevoel. Nou, als ik nu zo naar buiten kijk vanuit de Junushof, dan voelt het wel een beetje herfstig. Nou, laten we wat licht aan doen.

Ozark Henry met Light. En dan is het tijd voor het eerste nieuwtje van deze editie van Emma's Verminting. En het is meteen een mooi nieuwtje. Het is een oproep. Als jij misschien nog wat tijd over hebt, dan hebben wij nog wel wat voor jou. Want namelijk heel veel inwoners zijn dan heel erg trots op ons stadje, op Wageningen. En dat bleek ook weer rond de activiteiten van 5 mei. Nou, de betrokkenheid motiveert de vrijwilligers van Stadsmuseum de Kasteel Support om het verhaal van Wageningen zichtbaar te maken voor een breed publiek. En het museum zoekt daarom nieuwe vrijwilligers. En vooral op het gebied van PR en communications. Nou, volgens het museum weten nog altijd veel inwoners onvoldoende wat er in het museum gebeurt. En daarom wil het Stadsmuseum de komende jaren sterker inzetten op eigen tijd communicatie. Nou, daarbij spelen uiteraard de website en social media een belangrijke rol. Het museum wil meer verhalen delen, nieuwe doelgroepen bereiken en inwoners meer betrekken bij thema's als vrijheid, leven en toekomst. Nou, ook samenwerking met lokale en regionale media blijft belangrijk. Nou, en voor die plannen, heel veel plannen, daar zijn natuurlijk extra vrijwilligers nodig. Het museum zoekt daarom mensen die willen helpen met het schrijven van teksten, het beheren van sociale media, het onderhouden van perscontacten, het meedenken over campagnes en zichtbaarheid. Nou, ervaring is natuurlijk welkom, maar het gaat vooral om het enthousiasme en de betrokkenheid. Dat is gewoon minstens net zo belangrijk. Nou goed, klinkt dat interessant? Denk je van, oh, daar voel ik wel wat voor? Laat het eventjes het museum wat weten. Dus mail dan eventjes het Stadsmuseum naar bestuur@kasteelsupport.nl. Nou, hartstikke mooi. Dus doe daar je voordeel mee, zou ik zeggen. En om de muzikaal bij stil te staan, dacht ik toch, ja, als we het verhaal van Wageningen moeten doorvertellen, dan gaan we eventjes luisteren naar een hele fijne plaat. Naar een van zijn tofste, poppy, mooie plaatjes die hij gemaakt heeft. Van Chuck Prophet, Tell Me Anything.

Alive in the Diamond was dat. Met Open Your Heart hier bij Dennis van Menting. Ja, het voelt een beetje als uit een vorig leven. Want ik was heel lang geleden bij een concert van de Decemberists. En in het voorprogramma stond dus Lavender Diamond. En ja, ik vond het een bizarre band om live te zien. En ook allemaal bizarre, toch wel iets wat schattige indie folkliedjes. En ja, dit liedje dus is daarin blijven hangen. Komt af en toe in mijn playlist terug. Dus leuk om eventjes weer te horen na al die tijd. En we gaan eventjes door naar het volgende nieuwtje van deze editie. Dus het is een muzikaal nieuwtje. En het mooie is, dit is een nieuwtje wat veel geld kan opleveren. Voor mevrouw Lipa dan in ieder geval. Want Dua Lipa heeft een rechtszaak aangespannen tegen het grote Samsung. Omdat de elektronica producent haar gezicht heeft gebruikt om televisies te verkopen zonder haar toestemming en zonder haar te betalen. De zangeres eist een schadevergoeding van zo'n $15 miljoen. Nou, wat is dan gebeurd eigenlijk? Nou, haar gezicht was eigenlijk op de kartonnen dozen van televisies van Samsung te zien. Dus de aanklacht, die luidt dan ook: het gezicht van mevrouw Lipa werd prominent gebruikt voor een massale marketingcampagne voor een consumentenproduct zonder haar medeweten, zonder haar toestemming en zonder dat zij daar enige zeggenschap, controle of inspraak in had. Nou ja, oké, duidelijk verhaal. En daarnaast wordt ook gesteld dat Dua Lipa zeer selectief is in het doen van productaanbevelingen. En mevrouw Lipa heeft het gebruik niet toegestaan en zou het ook niet hebben toegestaan. Nou ja, en als dat gebeurt, dan ga je volgens mij nat als Samsung en mag je straks diep in de buidel tasten. Tenminste, ik vermoed dat dat de uitspraak gaat worden, maar dat zullen we dan ongetwijfeld binnenkort een keer vernemen. Goed, om naar muzikaal bestil te staan, dacht ik van, het is dan wel fijn om dan eventjes één van mijn favoriete liedjes van Dua Lipa erbij te pakken van een paar jaar geleden. Ja, hij blijft gewoon mooi. Luister mee naar Break My Heart hier bij Dennis van Menting. Rijnstreek FM.

paradise. Ja, met George Ezra is er even een einde gekomen aan een blokje van twee poplaatjes. Dit was Green Green Grass. En we gaan eventjes verder met nieuwe single van Muse. Hij is op vinyl uitgekomen, hij heet Cryogen. Hij is op een hele mooie rode vinylen plaat uitgekomen met zoetroop effect. En hier hoor je hem dus bij de MS van Menting. Rijnstreek FM.

Heftige plaat dit van Muse. En die vind je dus op het album The Wow Signal. En dat komt, als ik het goed heb onthouden, op 26 juni aanstaande uit. Dus nog eventjes geduld en dan ligt die langspelige vast weer in jouw handen. Goed, nog eventjes tijd voor het laatste nieuwtje van deze editie van MS Vermenting. En dat vind ik altijd leuk. Het gaat over kunst. Ja, kunst is mooi, kunst is goed, kunst verrijkt je leven. En wandelaars en fietsers die kunnen tijdens het weekend van 16 en 17 mei, dus aankomend weekend alweer, volop genieten van unieke kunstwerken van hout, glaswerk, keramiek, poëzie, sculpturen en nog veel meer dat opgesteld is langs het Klompenpad. Ja, dat is mooi. De kunstenaars staan overigens persoonlijk bij om over hun werken meer te vertellen. Ik ga nog even een praatje met ze maken. En ze werken ook nog ter plekke aan nieuwe kunstwerken. Het is dus een bijzondere kans om kunstenaars in actie te zien en te genieten van een diversiteit aan kunstvormen tijdens de steeds speciale kunstroute in de natuur. Nou, waar je even rekening mee moet houden, er is ter plaatse geen parkeergelegenheid. Het is namelijk op het landgoed De Lieskamp, daar start het. En je kan er alleen maar lopend of met de fiets komen. Dus hou er eventjes rekening mee. Wat ook eventjes leuk is om te weten, dat de opening van het Klompenpad, of eigenlijk, het is al open, maar goed, van in ieder geval de kunstroute, is het wel heel mooi, want het krijgt ook een officieel tintje. Want op 16 mei, dus zaterdag, om 10 uur 's ochtends, wordt op landgoed De Lieskamp dus de wandel- en fietsroute officieel geopend door twee personen. Ja, ja. Door zowel wethouder Vintelman, hij is van de gemeente Rheden, en burgemeester Floor Vermeulen. En hij is uiteraard onze burgemeester. Nou, hartstikke mooi, dus dat staat al vast. Dat wordt vast leuk. En als je daar toch wandelt, geniet dan van die mooie kunst. En kom als een rijk mens weer terug naar huis. Dat is toch mooi? Nou, om eventjes muzikaal stil te staan, dacht ik ook van, nou, laten we eventjes een plaatje pakken wat over de kunsten gaat. Tenminste, zo vertaal ik het maar. Of het er echt over gaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar luister even mee naar een hele mooie, lange albumtrack van Gotchi. Van alweer heel lang geleden, want zo lang is zijn album alweer, ja, uit de charts. Maar goed, luister mee naar State of the Art.

0: Blijf een toffe plaat, is van Gucci. State of the Art hier bij NMS Fermenting.
1: On the track you just heard, there were no keyboard performances, just the occasional pressing of buttons.
0: Nou, heel goed. En door met Jonathan Jeremiah.

Ja, met Jonathan Jeremiah en Kolkata Bear zijn we bijna aan het einde van het programma gekomen. Het was de ene laatste plaat van deze editie. En ik sluit af met toch die nieuwe plaat. Ik zei het al in de aankondiging, ik wil hem heel graag draaien. My Dead Astronaut, de nieuwe tweede single van Robin Hitchcock's aankomende album The Confuser. En nou, die komt ook op vinyl uit. Hè. Ik had het net al over plaatjes. En nou ja, als je een man bent van een zekere leeftijd zoals ik, ja, dan vind je dat toch allemaal heel leuk. En dan wil je het allemaal hebben. En ziet hem, ja, goed, in ieder geval, het is ook een tof plaatje. En daar gaat het uiteindelijk om. Of je het nou digitaal luistert of op vinyl of op cd. Het maakt allemaal niet uit. Als het plaatje goed is, dan kom je natuurlijk al een heel eind. Ja, dat zijn alle dingen die ik erover te zeggen heb. Dus laten we gauw naar die allerlaatste plaat van deze editie gaan luisteren. My Dead Astronaut van Robin Hitchcock.

Nou ja, goed. Volgens mij moet die plaat van Robin Hitchcock even op zich laten wachten. Want dit gaat technisch gezien nog niet helemaal lekker. Geen idee waarom. Misschien... Nee. Nou, er gebeurt hier met het afspeelapparaat niks. Kan gebeuren. Nou, dat betekent dat we toch eventjes iets anders als een allerlaatste plaat moeten gaan doen. Nou, als we dan toch eventjes technisch in de kreukels liggen, dan moeten we toch maar eventjes het tempo naar beneden gooien. Ik heb er eventjes tijd voor een mooi kort plaatje van Douwe Bob en dan sluit het programma toch af. Dus luister toch mee naar die hippe single van hem, Slow Down, hier bij de Emmers Vermenting, Rijnstreek FM.

Ja, met daarop wordt er toch een goed einde gebreid aan deze editie van MS Vermenting. En die plaat van Robin Hitchcock, ja, daar schijnt toch even iets mee te zijn. Dus die hou je van mij te goed. Maar goed, dat maakt natuurlijk voor de rest allemaal niet uit. Want ja, deze editie zit er gewoon op. Het einde is hier van de MS Vermenting van deze prachtige dinsdagavond. Ja, volgende week, dan ben ik gewoon weer. Dan hebben we allemaal Pinksteren gehad. Dan hebben we weer een paar lekkere vrije dagen gehad. Zijn we lekker opgeladen. En dan kom ik weer aan met een paar fijne platen. Dus ik zou zeggen, een goede week. En tot dan.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor...

maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1%

0: Vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: grijsachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam.